dawangabar. Bösen doge cho nagze chune gyukchindi, jiliu zangbe dujutang rigiyo. Deni, sakyu nangmen zeju denbe zangbushi yinshi, kyakchu kandogi mikse kyachu dir singne, sanay dige mitsu kamze zangbushi bugiyo.